0: Duitsland is het, ja? Een vrouw op een troon.
1: Nou, dit
0: is die Merkel.
1: Ja, wat heb ik in tegen?
0: Wat?
1: Strictly. Ja, dat is nog ook een goede kan.
0: Ja. Dat is al erop geworpen. Is jou een arm, jetzt? Is jou een arm,
1: jetzt? Ja. Ik glaube, ik ga nog voorbij gaan schauen.
0: Unterstadig, unterstadig.
2: Oui, allô? Oui.